said it just. Wat verdomme zijn, we zijn hier weer een Culemborg. I said it just. It just.

0: A piece of heaven inside my head. Thank you so much.
1: Joueur de blues en compagnie de Maurice Détière.
0: The next song is a song about making love all night long. Herinneren jullie dan nog? Maar ik wens het jullie allemaal toe. Wie weet, na een fantastisch Culemborg Blues Festival dat je thuis komt en je zegt, liefste, spreid je vleugels over het bed. En tegen morgen vroeg heb je stijve spieren op plaats, zodat je niet eens wist dat je nog spieren had. I got a whole lot of loving, and it's all for you tonight.

0: joueur de blues, en compagnie de Maurice Détière.
1: Beste mensen, we zijn bijna aan het einde gekomen van dit concert. Jullie hebben nog fantastische bands voor de boeg. Als jullie wat muziek willen meenemen van ons, daar hebben we de cd-stand aan het rood-witte tentje. Komen ze bieden naar daar. We hebben vinyls, we hebben cd's mee. En het is altijd fijn om wat muziek te kunnen verkopen. Dan kunnen we het opnieuw investeren in nieuwe opnames en blijven doen wat we zo graag doen. En dat is live muziek spelen. En nog veel liever dan we het kunnen doen voor zo'n publiek hier in Culemborg. Dank jullie wel! Now, ladies and gentlemen, I would love to invite you to surrender to the groove. Music is power when blues is life. Whenever you feel down and out and you feel powered by the blues, you will get through this. You will get better and you'll be getting right back on your feet again. Now, ladies and gentlemen, you got to surrender to the groove. Got to surrender to the groove.